0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Vandaag is natuurlijk weer een nieuwe dag en die begint altijd extra vroeg. Tenminste, voor mij wel, want ja, het is een paar minuten over zes en ik zit al in de studio. Dus ik heb mijn ontbijt al gehad. Ik heb mijn veters had ik al snel gestrikt. Ik had de kleren alvast klaargelegd. Dat doe ik altijd de dag voordat ik zo vroeg moet opstaan. Want anders dan sta je zo lang voor de kledingkast. En dan is het toch handiger als je dat de dag ervoor alvast even geregeld hebt. Dus ja, ik ben er helemaal klaar voor vandaag. Maar ik denk, aan de andere kant van de radio, ja, misschien dat je echt pas net wakker bent. En dat je denkt, maar Joni, zo wat vrolijk, zo even rustig aan. Ik ben er pas net een paar seconden. Ja, maar goed, mijn wekker gaat natuurlijk eerder, hè? Dat heb je af en toe. Ja, dus ik ga ervoor.

Zorgen dat jij thuis ook lekker op gaat staan. Dat gaan we natuurlijk doen met een aantal vaste onderdelen van de ochtendshow. Wat dacht je bijvoorbeeld van de sprookjesboom die straks voorbij komt? We hebben de superhit die we moeten laten horen, de ontbijttip. We gaan prijzen weggeven. Dat hoort natuurlijk allemaal bij de ochtendshow. Maar dat gaan we niet allemaal meteen nu doen. Nee, want dat zou wel heel enthousiast worden over een paar minuten over zes. Nee. Die ochtendshow duurt tot 9 uur, dus we hebben uitgebreid de tijd. Laten we dan maar eens eventjes iedereen ook echt gaan wakker maken. Die muziek van de Droomvlucht was leuk, maar we gaan nou het tempo een beetje opvoeren. En dat gaan we vandaag als allereerste doen met Kinderen voor Kinderen.

0: Je hoorde net een heel bekend Disney-liedje hier op Hallo Kids Radio. En misschien dat deze ook wel bekend is bij jou. Dit is namelijk het liedje wat we gebruiken voor de ochtendgymnastiek. Ja. Zometeen even 2 minuten bewegen in de vroege ochtend. Let op, hè, daar komt-ie.
1: Ezeltje, strekje.
0: Nou, de swingende muziek gaat al een beetje aan. Zorg er even voor dat je goed klaar staat. Dat je nergens tegenaan kan komen per ongeluk. Niet dat je straks tegen de punt van de tafel aankomt of... Je glas drinken. Je glas drinken moet natuurlijk ook niet omvallen. Want dan gaan we bewegen in de ochtend. En we moeten even onszelf goed wakker maken. Dus wat we even gaan doen. We gaan even onze armen wijd doen. Ja, dat je een beetje een soort propeller bent. Want we gaan even draaien als een propeller van een helikopter. Dus dat je hem zo naar links draait en dan naar rechts draait. Maar wel met je armen wijd. Dan ben je alvast een beetje goed aan het warm draaien. En het kan zomaar zijn dat het voelt alsof je armen steeds zwaarder worden. Want je hebt je armen natuurlijk al een tijdje omhoog. Oké, en stop. Die voel ik al wel. Gaan we nu onze schouders even doen. Gaan we ze naar boven en naar beneden doen. Doen we 7 keer. Let op, komt ie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En de laatste, 7. Heel goed. Hebben we onze schouders wel een beetje gehad. Onze heupen hebben we ook al gehad met het draaien. Dan is het nu de beurt aan onze voeten, want die zijn ook belangrijk. Gaan we even op onze tenen staan. Ja, heel goed op je tenen staan. Je hem helemaal voelt strekken zo je voeten. Ja, heel goed. En nou komt het. Een klein beetje door je knieën terwijl je op je tenen staat. Kan dat? Oeh, voorzichtig niet vallen. Oh. Ja, en dan weer even helemaal terug omhoog. Ja, benen weer strekken. Heel goed. En dan mag je weer op je voeten gaan staan. Gaan we nu een beetje hetzelfde doen, maar dan gaan we nu op onze hakken staan. Dus je doet je tenen omhoog en dan op je hakken staan van je voeten. Ja, voorzichtig. Dit is wel iets moeilijker dan op je tenen staan, merk ik. En ook nu gaan we een klein beetje door onze knieën. Ja, op. En dan weer omhoog. Ja, heel goed. Mag je gaan staan. Dan gaan we even een grote cirkel maken. Mag je armen helemaal, ja, goed zo, helemaal naar boven. Ja. En dan doen we langzaam uitademen als we onze armen weer naar beneden doen.
2: Dank u wel.
0: Nou. En dan is hij alweer klaar. De ochtendgymnastiek van vandaag. Goed dat je hebt meegedaan. En ik hoop natuurlijk dat je elke ochtend meedoet met de ochtendgymnastiek. Want het is natuurlijk belangrijk om goed wakker te worden. En dat kan je natuurlijk doen met de ochtendgymnastiek met dit liedje. Maar je kan natuurlijk ook nog dansen op allerlei andere leuke liedjes.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wisten jullie dat sprookjesfiguren ook wel eens ziek zijn? Vraag maar aan Roodkapje. Die komt niet naar haar grootmoeder omdat ze waterpokken had. En dat jeukte. Roodkapje werd er gek van.
1: Oh, ik heb zo'n jeuk. Ik kan er niet meer tegen.
2: Niet krabben? Hoe vaak moet ik het nou nog zeggen? Je krabt jezelf helemaal open.
1: Weet je wel hoe erg het is om zoveel jeuk te hebben?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Je denkt toch niet dat je dit op kunt lossen, hè?
3: Oh?
1: Er is meer voor nodig dan een toverfluit en een vliegkleedje.
3: Hmm.
1: Ik word gek van de jeuk.
3: Hmm. Laat dit poeder op de vlekken verschijnen en weldra zal de jeuk verdwijnen.
2: Hoe werkt dat dan?
3: Dit poeder heeft enkel als doel het uitschakelen van het gevoel.
1: Dank u wel.
2: Anti-gevoelpoeder? Maar dan heb je geen gevoel meer. Dat is echt vreselijk.
1: Nou.
2: Nooit meer blij zijn met een ijsje, nooit meer lachen om een goede grap. En het belangrijkste, nooit meer verliefd op een lieve vriend. Doe het niet, Roodkapje. Ik smeek je.
1: Ik geloof niet dat jij het begrijpt. Jeuk is erger dan pijn. Zo, ik geloof dat het al helpt. De jeuk trekt weg. Ik voel me een beetje vreemd. Of nou ja, voel. Ik voel eigenlijk niks meer.
2: Oh, nee hè, het poeder werkt echt. Roodkapje, voel je dit?
1: Voel ik wat? Wat doe je?
2: Ik ken een mop. Zegt de ene slang tegen de andere, zijn wij giftig? Hoezo, vraagt de andere. Zegt die ene, ik heb net in mijn tong gebeten. Oh, wat erg. Je bent zo anders. Niet meer Roodkapje. Mijn vriendin.
1: Vriendin? Ik voel niets voor vriendschap.
2: Je bent echt gevoelloos geworden. Die stomme fakir met zijn rotpoeder.
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
2: Nou, hier is sprake van een echte ramp. Roodkapje is Roodkapje niet meer.
3: Oh.
2: Ze is een of ander gevoelloos ding geworden.
3: Maar ze heeft geen jeuk of pijn. Dat te weten is toch fijn?
2: Fijn? Het is vreselijk. Je moet me helpen dit ongedaan te maken.
3: Zijn de wijzers helemaal rond, dan is Roodkapje weer zichzelf en gezond.
2: Dat is dus een kwestie van wachten.
3: Hmm.
2: Dat gaat niet. Je ziet toch hoe erg ze eraan toe is? Al die pogingen van jou om te helpen mislukken. Vorige keer met die toverlamp en nu met dat poeder.
3: Hmm.
2: Vlieg toch heen!
3: Die laatste tip neem ik serieus. Ik vlieg heen en volg mijn neus.
2: Ik los het zelf wel op. Hoe voel je je, Roodkapje?
1: Hè? Voelen? Wat is dat, voelen?
2: Dat gaat nog niet goed dus. Verdorie, rare fakir. Kom maar, Roodkapje. Ik laat je niet in de steek. Ook al ben ik niet meer jouw vriend, jij bent nog wel de mijne.
0: Klein Duimpje was een ware held. Hij zorgde heel goed voor Roodkapje en was steeds dicht bij haar in de buurt. Misschien wel een beetje te dicht, want... Heb je wel eens van een besmettelijke ziekte gehoord?
2: Oh, ik heb zo'n jeuk. Zo'n vreselijke jeuk. Zo'n gigantische jeuk.
1: Ja, ik weet nog goed hoe erg dat is. Maar het gaat vanzelf over. Over een paar dagen ben je overal vanaf.
2: Een paar dagen? Dat duurt veel te lang. Zo lang hou ik het niet meer uit. Geef me alsjeblieft dat poeder van de fakir.
1: Nee, jij wilde ook niet dat ik het zou gebruiken.
2: Dat was fout. Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf. Want zonder gevoel zou je nooit verliefd op me kunnen worden. Toe, geef me het poeder.
1: Nee, je hebt helemaal gelijk.
2: Oh.
1: Het is verschrikkelijk om geen gevoel te hebben.
2: Ja.
1: Ik wil geen vriend zonder gevoel.
2: Oh.
1: Over een paar dagen ben je weer helemaal oké. Het gaat vanzelf over.
2: Alsjeblieft, Roodkapje. Help me van deze gigantische jeuk af.
1: Nee, nee, nee.
2: Oh.
1: Maar ik ga net zo goed voor jou zorgen als jij voor mij hebt gedaan.
0: Die arme Klein Duimpje. Eigen schuld, dikke bult. Of eigenlijk bultjes. Maar het komt wel weer goed, hoor. Bij mijn volgende verhaal heeft hij geen jeuk meer. En ook geen vlekken. Dan gaat het over... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Je hoort bij ons van alles en nog wat. Leuke kindermuziek, leuke top 40 muziek, leuke liedjes in een andere taal dan in het Nederlands. Van alles en nog wat hebben we. En zometeen is het tijd voor de platenkast. En dat is dan typisch zo'n moment dat we met z'n allen even als het ware teruggaan in een tijd. En dan vooral natuurlijk naar de tijd dat jij thuis nog niet geboren was. En misschien pap, mama wat kleiner of wat jonger. Of misschien zelfs in de tijd van opa en oma. En iedere keer als we dat doen, dan hopen we natuurlijk dat de papa's en mama's wel met leuke tips komen. Hè? Want we maken een thema voor de platenkast, zodat het ietsje makkelijker wordt om te kiezen. En ik kan je alvast verklappen dat we zometeen een artiest in het zonnetje gaan zetten. De hele week. En we hebben hem nog niet gehad in de platenkast. Oh, hey.

Dat was het liedje van Kinderen voor Kinderen, gemaakt natuurlijk voor de Koningspelen. En nu gaan we door met heel wat anders. De platenkast van Arnoud. Ja, deze week hebben we namelijk een artiest in het zonnetje, in de platenkast. Ja, het zou toch wel heel vet zijn als die dan een keer een liedje gaat remixen van de Koningspelen. Want over wie heb ik het? Ik heb het over de bekende DJ David Guetta. Ja, ik dacht, we hebben al vaker een artiest in het zonnetje gezet. Queen, Lady Gaga, The Beatles. En ik dacht, ja, het is misschien ook wel eens een keer leuk om een keer iemand in het zonnetje te zetten die je eigenlijk helemaal niet hoort. Ja, want David Guetta is namelijk supergoed in remixen en leuke dansliedjes maken. Maar je hoort hem eigenlijk nooit zingen. Want dat is namelijk het verhaal, dat heeft hij wel eens in een interview verteld. Ja, daar is hij eigenlijk helemaal niet goed in. Dus ja, hij zegt, er zijn wel DJ's die dan een beetje praten of zo op het liedje. Of dat ze dan even zeggen hoe ze heet of zo. Maar hij zegt, nee, dat doe ik niet. Want ik wil graag dat mensen mijn sound herkennen. Dus zodra ze het liedje horen, ze denken, oh ja, ja, dat is gemaakt door David Guetta. Dat kan niet anders. Ja, zo heeft iedereen natuurlijk wat, hè. Ja, dus, de eerste van vandaag, de hele week natuurlijk, David Guetta. Dus kom maar door met die tips. Maar vandaag gaan we alvast luisteren naar een samenwerking samen met Sia. Want, ja, ik heb even geteld, maar ik kwam tot 6. Maar volgens mij zijn er meer liedjes gemaakt samen met Sia. Want ja, zij kan ook gewoon heel goed zingen. Dus dat is een goede combinatie. David Guetta samen met Sia. Ik kon inemine met te doen, maar ik dacht, ik begin nog even rustig. Want het is maandag. Dus we gaan met z'n allen terug naar 2021. Want toen werd het liedje gemaakt, Floating Through Space.

Dat waren Jokie en Jet op Hallo Kids Radio. En dan is het nu alweer tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week, ja, deze week hebben we een leuke prijs. Die heeft alles te maken met kleuren. Want misschien ken je het wel. De stijl Kawaii. En Kawaii die heeft hele leuke kleurboeken. En wij hebben 5 kleurboeken van Kawaii hier in de studio liggen. En dan om precies te zijn, het kleurboek Cute Animals. En ik heb er al even doorheen gebladerd. Ja, het is wel echt heel erg schattig. Inderdaad, een mooi kleurboek om te winnen. Hier bij Hallo Kids Radio. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is natuurlijk even een prijsvraag te beantwoorden. Dat is het enige. Ja, en het natuurlijk ook even opsturen naar de studio. Hè? Want anders weet ik niet dat jij misschien wel het goede antwoord weet. Dus, let op. De vraag van vandaag is: als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Dus nog een keer, als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Krijg je dan A, de kleur roze, B, de kleur groen of C, de kleur paars? Dus nog een keer, als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Nou, als je dat weet, stuur dat dan in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want als je namelijk daar naartoe gaat, dan zie je al de voorkant van het boek staan. En dan kan je dus al een beetje zien hoe de kleurplaten eruit zien. En ja, het is een leuk boek om te hebben. Absoluut. Dus, weet jij het goede antwoord op de vraag, als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Stuur het dan snel in, want zometeen over een klein uurtje, dan hoop ik een winnaar aan de telefoon te hebben.

0: zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.
4: Hallo Kids Radio.
5: Arnoud en Mayoni in de ochtend.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Zo, het is maandagochtend. Een nieuwe week staat op het punt van beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag maandag en Arnoud, je bent weer terug.
2: Ja, ik ben weer terug, dus nou, dat is even wennen. Zie je, de wekker die gaat gewoon nog... Hoor je dat? De wekker die gaat gewoon nog af. Ja, maar dat is een beetje vakantiestand, hè?
3: Maar die zet je dan toch uit zodra je weer moet gaan werken?
2: Ja, de wekker die gaat dan... die weet dan, zeg maar, dat ik normaal gesproken... door de week om 7 uur opsta en dan gaat hij af. Dus dan moet ik even apart uitzitten.
3: In jouw vakantietijd, ja, oké. Okay. Nou, moet ik eerlijk toegeven, vind ik nog vrij vroeg voor vakantie.
2: Ja, maar goed, wij staan natuurlijk normaal heel vroeg op. Dus dan is 7 uur uitslapen, hoor.
3: Ja, dat is ook wel weer zo, dat klopt. Ja.
2: Nou, ik heb een hoop gemist, volgens mij.
3: Ja, onder andere je eigen verjaardag.
2: Ja, dat klopt. Daar gaan we het nog wel over hebben. En ik heb me een beetje gisteren weer ingelezen in het nieuws. Ik hoorde dat K3 opeens met een nieuw liedje is.
3: Ja, die kwam afgelopen vrijdag vrij uit het niets. Maar ik heb meteen in de battle, de vrijdagmiddag uitzending, heb ik maar even de superhit gegooid. Want ja, we hadden eigenlijk met z'n allen een ander afgesproken. Maar de luisteraar heeft gesproken, Arnoud. En deze week is het toch K3 geworden. Ja.
2: Oh ja, nou goed. Ja, dan is natuurlijk ook iedereen heel benieuwd wat dan eigenlijk de superhit zou worden. Nou, dat is ook een band die heel groot gaat worden. Maar dat hoor je dan misschien volgende week wel.
3: Nou, die is al wel vrij groot. Maar inderdaad, die ga ik niet natuurlijk nu ook nog uitgebreid als superhit zetten. Want dat kan niet, want dan hebben we dubbel.
2: Dat is helemaal waar. Het is vandaag trouwens, heb ik even opgezocht, de dag van de salami. Ben ik in Zwitserland en Italië geweest, een stukje van noord van Italië. Nou, daar eten ze veel salami, hoor.
3: Ja, maar jij niet, want jij bent vegetarisch.
2: Ja, dat klopt. Dus dan moet je een beetje improviseren, zoals dat heet. Maar goed, dus voor iedereen die het wel lekker vindt, op de pizza bijvoorbeeld, is het de dag van de salami.
3: Ik weet niet of we met z'n allen maandag pizzadag hebben, hoor. Misschien vrijdag, ja.

0: Dirk Schelen en de brandweer. En de brandweer zelf was er niet eens bij. Moet je nagaan, dat is knap hè, dat je dat gewoon kan doen met een gitaar.
1: Ja, nee, ja, maar dat kan hij heel goed. Dirk kan heel veel dingen nadoen. Hij kan een ambulance nadoen, een sirene van de brandweer. En
0: een raceauto kan hij er ook mee doen. Ja,
1: sterker nog, hij heeft een nieuw liedje ook over mieren. Kan hij ook zo... Ding, ding, ding, ding. Dat is alsof een miertje voorbij loopt.
0: Ja, inderdaad, dat is een beetje tokkelen. Inderdaad. Ja, wat dat betreft is een gitaar toch wel een heel cool instrument. Ik kan het zelf niet spelen. Ik denk dat het ook lastig is als je linkshandig bent. Want dan moet je de gitaar als het ware omdraaien. Het kan wel, maar... Ja, klarinet was dan bij mij toch in ieder geval een makkelijkere optie. Want dat kan iedereen. Alhoewel, ik bedoel, heel veel mensen niet hoor. Mijn moeder kon daar nooit geluid uit krijgen. Die kon blazen doen wat ze wilde, maar er kwam niks uit. En ik dacht altijd, dan, hoe moeilijk kan het zijn?
1: Ja, maar ja, dat is voor de een weer moeilijker dan voor de ander natuurlijk.
0: Ja, dat is
1: ondertussen
0: waar.
1: Is het bijna 7:15. Ik ben benieuwd wat we vandaag gaan smikkelen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een ontbijttip vandaag met een kiwi. Was een kiwi gehad? Jawel.
1: Nou, kiwi die moet natuurlijk wel geschild worden. En,
0: nou, je kan hem eten met schil. Alleen inderdaad.
1: Nou, nee, bah.
0: Ja, maar het kan wel.
1: Ja.
0: Het
1: nou,
0: kan
1: laat
0: wel, maar
1: zijn.
0: Niemand doet het. Laten we het zo zeggen.
1: Nee, dat klopt. Dat klopt. Nee, maar een kiwi, ik krijg er geen last van. Ik kan er goed tegen. Dus aan de slag.
0: Ja, voor iedereen die nu denkt, waar heeft DJ Arnold over? Ja, die is zo'n beetje overal allergisch voor. Iedere keer als ik een ontbijttip heb, zegt ja, leuk, maar dat kan ik niet eten. Dus fijn dat het nou wel kan, maar je weet nog niet wat erbij hoort.
1: Nee, maar ik doe lekker mee met de kiwi.
0: Ja, maar er komen nog meer ingrediënten bij dan behalve alleen de kiwi.
1: Oké, nou, ja. Let's go.
0: Wat gaan we namelijk maken? We gaan maken een kiwi smoothie. Want een kiwi, ja, dat hebben heel veel mensen. Hetzelfde als met een mango. Ik ook. Een kiwi vind ik hartstikke lekker, maar hij moet wel een beetje hard zijn. Zodra hij zacht wordt, dan wil ik hem eigenlijk niet meer. Maar ja, zonde, want je gaat hem niet weggooien, want je kan hem gewoon nog eten.
1: Ja, klopt.
0: Een beetje hetzelfde als bij een banaan. De een heeft graag een beetje een groenige banaan. De ander wil graag een gele. Weer een ander wil dat hij al een beetje van die bruine vlekjes heeft. Want dan verandert vaak ook de smaak. Nou, dat is bij een kiwi niet helemaal het geval dat de smaak verandert. Maar dus wel de textuur. Dus dat hij wat zachter wordt. En ja, ik heb bij mij in de koelkast ook nog 2 kiwis liggen. Ja, ik denk dat ik zelf dit recept ook maar eens even moet gaan maken. Want dan kan ik toch de kiwis eten. Of eigenlijk in dit geval drinken. Zonder dat ik ze weg hoef te gooien. Nou, wat heb je namelijk nodig? Je hebt nodig... Ja, dit wordt een rare combinatie, maar dat hebben we echt nodig. We hebben nodig kiwis. Het liefste 3. En dan is even de vraag, Arnoud. Ben jij meer van het zure of ben jij meer van het zoete?
1: Dan ga ik een heel flauw antwoord geven. Zoet-zuur, dat vind ik lekker. Ja,
0: nee, dat was mijn vraag niet. Nog een keer.
1: Nou, als ik moet kiezen, dan ga ik voor zuur.
0: Voor zuur, oké. Waarom ik dat namelijk vraag? Je hebt 2 verschillende soorten kiwis op de markt. Je hebt namelijk een gelige kiwi, die is wat zoeter. En je hebt die, de bekendste eigenlijk, dat is die groene, die is wat zuurder. Vandaar dat ik het vraag. Dus Arnoud, in jouw geval gaan we dus de groene kiwis gebruiken. Bij dit recept maakt het namelijk uit, er staat bij je mag kiezen. Dus nou, je hebt nodig 3 groene kiwis. Die ga je alvast even schillen en in stukjes snijden. Je hebt nodig 1 avocado. Ook die is wel handig als die al een beetje goed rijp is. Want dan wordt die lekker romig straks, de smoothie. Ook die mag je even van de schil doen en de pit eruit halen. En alvast een stukje snijden en in de blender stoppen. Je mag daarbij doen een paar stukjes mango. Dat mag uit de vriezer, maar dat kan natuurlijk ook een verse mango zijn. Er gaat een halve komkommer in. Ja, daar zit namelijk heel veel water in. En dan nog een beetje gewoon water. Wat is het? Ja, een half kopje ongeveer. Nou, dan gaat de deksel er bovenop. Dan gaat hij even heel veel herrie maken. Want zo'n smoothie, ja, die moet natuurlijk wel even goed glad gemengd worden. Want een avocado is vrij zacht. Nou, die kiwi's, als die al een tijdje in de koelkast liggen, zijn ze ook zacht. De mango is ook zacht. Alleen de komkommer is wat harder. En als je te snel stopt met draaien in de blender, ja, dan heb je een smoothie met stukjes. Kan lekker zijn, maar ja, ik heb dat liever persoonlijk niet. Dus als je dit allemaal bij elkaar gehusteld hebt en een goed glad mengseltje is geworden, dan is die dus mooi lichtgroen en dus een beetje romerig als het ware, een beetje crème-achtig. Dat komt vooral door die avocado.
1: Oh ja, nou ja, wat je zegt, stukjes wil je gewoon niet in hebben. Het heet niet voor niks een smoothie, want smoothie betekent letterlijk glad.
0: Ja, kijk, nou stel je voor als je nou denkt... ja, oké, maar ik wil niet eigenlijk alleen maar 's ochtends wat drinken... want dit is eigenlijk wel een versie waarbij je wat drinkt. Nou, dan doe je er wat minder water bij. En dan als de smoothie klaar is, dan doe je het in een kommetje... een beetje muesli erbij en dan heb je als het ware een soort kiwi-yoghurt.
1: Oh ja, nou ja, lekker. Ik vind hem geslaagd vandaag.

0: voor kinderen met hart op dromen op Hallo Kids Radio. Zeg Arnoud, je bent weer terug op de radio. Jij was afgelopen week eventjes op familiebezoek. En nou kreeg ik laatst van iemand een berichtje. Die zei, hoe lang kan het familiebezoek duren? Ik zei, nou, ja, dat is niet in Nederland. Dat was in Zwitserland. Dus dan ben je even heen en weer aan het rijden.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. Want als je zegt, nou, ik moet even naar vanuit Arnhem naar, laten we zeggen, naar Utrecht. Hè, dan ben je met een half uurtje ben je daar. En dan kun je ook weer terug. Maar Zwitserland is ietsje verder.
0: Ja, is ietsje verder. Ja. Maar vertel.
1: Nou, dat was natuurlijk leuk om mijn familie te zien. Het grootste deel van mijn familie zit in Zwitserland. Dus dat is denk ik eigenlijk wel gek. Maar dan moet je toch daar naartoe. Mooie omgeving ook. Aan het meer van Genève. Dus daar zie je natuurlijk van alles. En lekker eten. Ja, het is natuurlijk wel, als je in Zwitserland bent, is het kaas, kaas en nog eens kaas.
0: Maar hoe doe je dat? Want daar kan je helemaal niet zo goed tegen.
1: Nee, dat klopt. Maar als het gesmolten is, dan gaat het beter. En dan is het met gesmolten kaas. Dus dan eet je bijvoorbeeld op maandag raclette. Op dinsdag kaasfondue. Op dag 3 reblochon. En zo gaat dat maar door. Dus dan moet je er toch een beetje mee doen. En misschien ook wel leuk om even te vertellen. Nou, weet je, misschien laatst nog was het Songfestival in Zwitserland, hè?
0: Ja, dat klopt. Vorig jaar.
1: Hallo?
0: Ja, gewoon.
1: Ja. Nee, het Songfestival Zwitserland. Dus ze maken daar leuke muziek. Maar ik dacht, het is misschien wel leuk om even te laten horen wat nou de echte alpenmuziek is. Want dat hebben ze natuurlijk ook. En dat is natuurlijk een beetje... Nou, dat is een beetje dit, zeg maar. Dit is echte alpenmuziek. Nou, even checken wat Mojodi daarvan vindt.
0: Ja, het is niet helemaal mijn soort muziek. Als ik dit hoor, dan moet ik altijd heel erg aan oude mensen denken.
1: Oh, is dat zo? Ja, maar het grappige is, dat zijn hele jonge mensen die dit spelen. Met een alpenhoorn en met een harmonica en zo. En nou, dan laat ik je nou even de klapper van dit moment horen uit de Alpen. Dat is deze. Ja, dat is ook leuk hoor. Even kijken.

0: ben ik dus, even kijken, afgelopen zaterdag, dat was op mijn verjaardag ergens geweest. En daar was een optreden op een marktpleintje met allemaal van dit soort muziek. Dat gaat de hele dag zo door. Op een gegeven moment dacht ik wel, nu ga ik de harmonica van die meneer afpakken. Want ja, dan ben je er ook wel klaar mee natuurlijk.
1: Nou ja, dat hangt er maar net vanaf. Die mensen die daar wonen, die vinden dat misschien hartstikke mooi. Maar ja, ja, ja, het is niet helemaal mijn soort muziek. Maar goed, weet je, ja, het is wel origineel, laten we eerlijk wezen. Want iedereen heeft wel snel duidelijk, oh ja, die muziek komt uit de Alpen. Het,
0: ja,
1: het kan natuurlijk ook wel uit Oostenrijk komen. Het heeft ook nog een stukje Duitsland die ook wel die muziek heeft. Maar ja, in Nederland heb je dat dan toch minder. Dat mensen denken, oh ja, maar die muziek, ik hoor meteen, daar komt uit Nederland. Is toch lastiger?
0: Ja, dat is zo. Nou ja, een nummer. En dan mensen en klappen weer. Dus ja, en het leuke is allemaal jonge mensen die dit spelen. Het is gewoon een traditie, is dat. Dus het was allemaal goed. En het weer, oh, het was de hele week gewoon 35 graden.
1: Oh, zo warm hebben wij het hier niet gehad, hoor. Nee. We hebben ook flinke regenbuien gehad.
0: Ja, nee, het was een hittegolf in Zwitserland, maar ook in Italië en Frankrijk en Spanje. Dus nee, wat dat betreft heb ik alleen maar korte broek aan gehad.
1: Jullie hebben een plaatselijke hittegolf gehad, is dat het? Aha.
0: Dat zou ook kunnen, ja.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Backstep met het liedje Los op Hallo Kids Radio. Het is tijd om te gaan zingen voor de jarige van maandag.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is vandaag 7 september. Misschien wel de dag dat jij vandaag een jaartje ouder wordt. Dan gaan we natuurlijk speciaal voor jou zingen. En natuurlijk ook voor iedereen waarvan we niet weten dat ze bij ons op de verjaardagskalender hadden gemoeten. Maar dat gewoon niet gebeurd is. Want dat kan, hè. Dat je papa of mama dat vergeten is. Er zijn een hele hoop mensen die misschien wel luisteren, maar die helemaal niet weten dat we elke dag zingen. Dat kan natuurlijk ook.
2: Nou, ik heb eens even gekeken of er bekende mensen zijn die vandaag jarig zijn op 7 september. Nou, ik heb een hele bekende gevonden. Een zangeres, Gloria Gaynor, die is vandaag 77 jaar geworden. En die is eigenlijk maar bekend van één liedje. I will survive. La la la la la la la la. Dat liedje ken je wel.
0: Ja, de naam van die dame zei me helemaal niks. Maar I will survive, zeg maar dan weer wel wat.
2: Ja, dat is echt een hele bekende. Dus wereldberoemd dus door één liedje. En nog een andere zangeres, maar die komt uit Nederland. Dat is namelijk Do.
0: En die kennen we van... Help even.
2: Ja, nee, dat is inderdaad ook... een Nederlandse zangeres. Ze heet eigenlijk Dominique van Hulst. En die is ooit in de Zero's bekend geworden. Met dat liedje Heaven van Bryan Adams.
0: Ja, en ze heeft ook wel eens wat dingen gedaan in musicalland, toch?
2: Ja, klopt. Ja. Dus dat zijn de jarigen van vandaag. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mensen jarig. En we gaan deze maand in. September is altijd de drukste maand. Dan zijn we natuurlijk heel benieuwd of we nog jarigen op onze eigen kalender hebben staan.
0: Ja, dat hebben we zeker. Er staat namelijk op Yara. Yara is vandaag 2 jaar geworden. Dat is namelijk het zusje van Sophie. Dus Yara, van harte gefeliciteerd met vandaag jouw 2e verjaardag. En Sophie natuurlijk ook met het zijn van grote zussen. Want als je 2 jaar bent, dan zal Yara misschien nog niet alles zelf kunnen. En dan heeft ze haar grote zus hartstikke hard nodig bij het vieren van haar verjaardag. Behalve waarschijnlijk met het opeten van de taart. Hè. Dat kan Yara denk ik prima zelf.
2: Nou, we gaan zingen.

0: die van jou.
1: Emma Heest is met Hartebreker. Een superhit van een paar weken geleden. Maar wel leuk om natuurlijk nog steeds te laten horen hier op Hallo Kids Radio. Zeg, net hebben we uitgebreid gezongen voor iedereen die vandaag jarig is op 7 september. Maar Arnoud, ik heb een berichtje binnengekregen van even kijken. Van iemand die lekker zit te luisteren naar Hallo Kids Radio. En daar zeggen ze dat Scarlett jarig is op woensdag. Dan wordt ze namelijk 7 jaar. Want ze is namelijk jarig op 9-9. Nou, dat is een bijzondere datum natuurlijk, hè? 9-9.
2: Ja, dat is zo. De 9-9, dat is, je hebt natuurlijk, je kan jarig staan op 7-7, hè, 7 juli. Of op 5 mei, 5-5. Maar 9-9 is ook een mooie.
1: Ja, dus dat betekent dat Scarlett op 9 september jarig is. Scarlett, we hebben je meteen op de verjaardagskalender gezet. En ja, het zou me niks verbazen. Ik bedoel, je wordt 7. Dus kijk, Yara bellen van 2 was een beetje lastig. Want die zijn af en toe nog niet allemaal dat ze evenveel zin hebben om te kletsen bij de telefoon. Maar als je 7 bent, dan kan dat wel, toch, Arnoud?
2: Ja, vind ik ook.
1: Moeten
2: ja,
1: we
2: natuurlijk.
1: Even afspreken dat we dan Scarlett dan even wakker gaan bellen op de verjaardag.
2: Gaan we doen.
1: Ja, nou goed. Scarlett, hebben we dat alvast geregeld? Gaan wij nu door met de prijsvraag? Want dat moeten we ook nog even doen.
2: Ja, de nieuwe prijsvraag. Ja, ik weet eigenlijk helemaal niet wat te weggeven. Jij bent van de prijzen, dus vertel.
1: Ja, dat moet ik ook eerlijk toegeven. Ik had natuurlijk alles al geregeld in jouw vakantietijd. Dus je hebt het helemaal niet gezien. Dat klopt. In de studio ligt een heel leuk kleurboek. En dan denk je misschien wel, hè, maar kleurboeken, dat is toch een beetje saai. Dat kan toch alles zijn? Nee. Want hier in de studio ligt een speciaal kawaii kleurboek. Dat is nu helemaal hot and happening met hele schattige diertjes. Het heet namelijk ook het kawaii kleurboek Cute Animals. En als je daar doorheen bladert, ja, de ene kleurplaat is nog schattiger dan de ander. Dus een heel leuk prijsje om te winnen. Alhoewel, wat zeg ik nou? Prijsje, prijs. Ik bedoel, dit is gewoon een kleurboek van 10 euro in de winkel. Het is een duur kleurboek.
2: Oké, nou die kun je dus winnen. Daar moet je alleen wel wat voor doen.
1: Ja.
2: En Mayoni heeft de prijsvraag voor vandaag opgesteld.
1: Ja.
2: En als je denkt, nou dat zou ik wel willen winnen, dat boek. Dan moet je even goed opletten, want hier komt de vraag.
1: Oké, let op. De vraag van vandaag is: als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Dus nog een keer, als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Krijg je dan
2: A,
1: de kleur roze? Of krijg je
2: B,
1: de kleur groen? Of krijg je
2: C,
1: de kleur paars? Dus welke kleur krijg je als je blauw en geel met elkaar mengt?
2: Nou, blauw en geel. Welke kleur wordt dat? Als jij dat weet, dan mag je nu even reageren via de website hallokidsradio.nl. Klik dan op het plaatje win en doe mee. Blauw en geel. Welke kleur wordt dat?

0: je toch naar de zee als je vakantie hebt, toch? Of in het weekend. Ik bedoel, we kunnen moeilijk iedereen daar nu naartoe gaan sturen als iedereen straks ook gewoon naar school moet.
1: Ja, het zou leuk zijn dat je kan zeggen, nou weet je wat, vandaag ga ik even niet naar school. Maar ik ga lekker naar zee toe. Ja. Nee, zo werkt dat ook weer niet, hè?
0: Nou ja, tenzij je natuurlijk met schoolreisje naar naartoe gaat. Want ik bedoel, het zou kunnen.
1: Ja, dat is zo. Ik vind het toch wel gek, hoor. Vroeger had je schoolreisjes aan het eind van het schooljaar. Mm-hmm. Maar nu, wij zitten vlak bij de Efteling. Dat zie je ook wel eens in september. Meteen is het schooljaar net begonnen en dan al op schoolreisje.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant is ook wel weer handig. Want er zijn een hele hoop scholen die waarschijnlijk gedacht hebben, ja, maar dan is het nu rustiger in het park dan als iedereen op schoolreisje gaat.
1: Ja, dat is zo.
0: Ja. Zeg, schoolreisjes, Arno, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Nee, want we moeten even richting de platenkast.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Daar kan je geen schoolreisjes naartoe doen, helaas.
1: Nee. We gaan terug naar de platenkast, wou ik zeggen. Ja, die staat achter mij met heel veel leuke liedjes. En het thema deze week, Marjoni, is...
0: Muziek?
1: David Guetta.
0: Ja.
1: Ja, muziek sowieso. Maar muziek van David Guetta.
0: Ja, want we hebben al meerdere keren artiesten in het zonnetje gezet. Maar ik dacht, we moeten toch eens even ook weer een keer een artiest in het zonnetje zetten die wat nieuwer is. Want jij kwam met Queen, de Beatles... Ja, is toch oud? Elvis,
1: ja, dat is
0: het,
1: oud. Dat is oud. Nou, David Guetta is een artiest die heeft heel veel muziek gemaakt als DJ, als producer. En dan denk je, oh ja, ja, ja, die is van de laatste jaren. Nou, vergeet het maar, want David Guetta had zijn allereerste hit, even rekenen, 24 jaar geleden in 2002.
0: Oh, dat is een stuk langer geleden dan ik dacht.
1: Ja, dat is lang geleden. Nou, ik zat eens even te tellen. Volgens mij zouden we wel een maand kunnen vullen met de platenkast en liedjes van David Guetta. Nou, dat gaan we niet doen. Dus de keuze is reuze. En ik dacht, hoe leuk is het dan om te beginnen met zijn allereerste hit in Nederland.
0: Oh, ja.
1: En Marjoni, ik hoorde je al even zeggen. Ik denk dat heel veel mensen niet weten dat dit van David Guetta is.
0: Nee, want ik heb net even een klein stukje geluisterd van het liedje wat je had uitgekozen. Ik ken hem wel, maar ja, ik had dus nooit geweten dat het van hem was. Maar ja, weet je, dat is wat David Guetta doet, hè. Die zegt niet in het liedje, yo, this is David Guetta, of zo. Dat doet hij niet.
1: Nee, we gaan luisteren naar Love Don't Let Me Go uit 2002. Dit is David Guetta, oftewel op zijn Frans David Guetta op Hallo Kids Radio. Yeah.

0: Nou ja, misschien wel iets wat je straks na school gaat eten, want het wordt best warm vandaag.
1: Ja, het wordt een mooie dag om erop uit te gaan of naar zee te gaan. Nou, ik heb nog een berichtje gekregen van de mama van Iris,
0: ja,
1: over de schoolreisjes. En die zegt, Arnoud, er zijn ook uitgestelde schoolreisjes. Vanwege dit bijvoorbeeld. Hè, dan werden schoolreisjes uitgesteld, afgezegd, verplaatst naar bijvoorbeeld september.
0: Ja, want dat klopt. Want inderdaad, in de maand juni hebben we een keer een week gehad. Of was het in de maand juli? Ik weet het al niet meer. Dat bijna de hele week de school dicht was omdat het zo warm was. Ja, dan waren dat ook niet hele handige momenten om dan op schoolreisje te gaan. Dus ja, dat snap ik wel.
1: Ja, precies. Ondertussen is het bijna 8:00 en wij gaan bellen met iemand die heeft meegedaan aan de geheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: Spannend. Eens even horen wie er aan de andere kant zit van de telefoon. Voordat... leuke kleurboek, kawaii kleurboek. Spannend.
2: Goedemorgen, met Femke
0: Overwater. Hallo, goedemorgen met Arnoud Amioni voor de radio.
2: Hallo.
0: Hallo. Zeg, wij zijn op zoek naar iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag.
2: Ja, ik ga je op de luidspreker zetten.
0: Oh, ja.
1: Vlak voor schooltijd.
0: Ja. Hè?
2: Goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen. Met wie spreken wij?
3: Dat is met Nemo.
0: Met Nemo, goedemorgen. Nemo, zeg Nemo, ben jij een beetje van het kleuren?
3: Ja.
0: Ja, en wat kleur je dan zoal? Is dat bijvoorbeeld met stiften of met potloden? Of,
3: met potloden.
0: Met potloden. En heb je dan ook een lievelingskleur?
3: Ja, goud.
0: Oh, dat is een mooie kleur inderdaad, goud. Ja, Nemo, ik weet niet hoe het bij jou is, maar toen ik klein was, deed ik ook heel graag kleuren. En dan wil ik liefst altijd mijn lievelingskleur gebruiken, waardoor bijna alle kleurplaten er op een gegeven moment hetzelfde uitzagen. Want ik gebruikte altijd de kleur rood. Doe jij dat ook met de kleur goud?
3: Ja.
0: Ja, of hebben als jij aan het kleuren bent, ben je dan ook nog wel andere kleurtjes aan het gebruiken?
3: Ook andere kleurtjes.
0: Dat maakt dan zo'n kleurplaat toch net een beetje mooier. Maar het is wel een mooie lievelingskleur die je hebt, zeg. De kleur goud. Zeg, Nemo, we hebben een heel mooi kleurboek hier in de studio liggen. Die zouden we graag aan jou willen geven. Maar ja, we moeten wel even het goede antwoord weten op de prijsvraag. Dus, Nemo, wat we gaan doen... ik ga de prijsvraag nog een keertje herhalen. Mag jij keihard het antwoord roepen? En dan gaan we eens even horen of de winnaarsmuziek aangaat. Let op, daar komt-ie. De vraag is namelijk... als je blauw en geel met elkaar mengt, welke kleur krijg je dan? Krijg je dan A, de kleur roze, B, de kleur groen of C, de kleur paars? Nemo, vertel.
1: Ik hoor het al. Ja.
3: Groen.
0: Groen hoor ik heel hard. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. De winnaarsmuziek is daar mee eens. Nemo. Je hebt het hartstikke goed. Je hebt gewonnen!
1: Yay!
2: Hij staat heel hard te springen.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat kan ik natuurlijk niet horen. Maar wat fijn. Wat fijn dat Nemo er blij mee is. Dan gaan wij dat kleurboek jullie kant op sturen. En Nemo, daar zou ik iets met jou willen afspreken als dat kan. Als je dan de eerste kleurplaat gemaakt hebt in het boek, wil je dan een foto sturen?
3: Ja.
0: Ja, want dat vind ik wel leuk. Ben ik wel benieuwd hoe die eruit ziet. Ja, want het zijn zoveel mooie kleurplaten. Dus ik ga met mama regelen dat ik precies weet waar ik het naartoe moet sturen. En dan wens ik je alvast heel veel plezier met kleuren.
3: Dankjewel.
0: Alsjeblieft, Nemo. Tot de volgende keer op de radio. Doei.
3: Hou het niet.
0: Dat was Nemo op Hallo Kids Radio. Hartstikke gezellig natuurlijk. En Nemo die ging er vandoor met het eerste kleurboek. Dat Kawaii Cute Animals kleurboek. Ja, en we hebben collega Arnoud. Debbie, die heeft ook kinderen. En die zeiden, mijn dochter wil graag dat boek hebben. Ik zei, ja, zo werkt het niet. Ik zei, dan mag je alleen maar aan meedoen als je meedoet met de prijsvraag. Dus als je bij Hallo Kids Radio werkt, krijg je niet zomaar voorrang. Dus ja, ze zei, dan ga ik mijn dochter dat er ook even voor tippen. Dus ik heb er nog 4 liggen in de studio. Dus als je nu zit te luisteren en je denkt, ja, ik wil graag zo'n mooi kleurboek winnen, dan zou ik morgen gewoon weer even meedoen met de prijsvraag.

0: Nou, de bingo-molen die staat weer hartstikke klaar om, ja. Mee te spelen. Wou ik bijna zeggen, om een spelletje mee te doen. Nou ja, het is niet echt een spelletje. Het is gewoon, we rollen een balletje uit de bingo-molen. Mm-hmm. Daar staat een nummer op. Dat kan zijn nummer 18, nummer 25 of nummer 74. Ja. En dan hebben we een lijst, een speciale lijst met liedjes erop. En dan lees ik op welk liedje bij dat nummer hoort. En dat liedje gaan we draaien.
1: Ja, dat maakt dan het wat makkelijker. Want Kinderen voor Kinderen heeft zoveel muziek gemaakt. Als we daar in de mutte aan bij moeten gaan doen, dat spelletje, dan zijn we echt over een uur nog niet klaar. Dus
0: nee.
1: Oké, we gaan slingeren. Let op, muziek van Kinderen voor Kinderen, dat wordt het sowieso. Met welk liedje? Oké. Arnoud, jij mag gaan zoeken naar nummertje 31.
0: Ja, één dingetje. Ik heb hier wel een lijst liggen, maar dat is de verkeerde. Volgens mij heb ik de echte lijst bij jou laten liggen in de studio. Want ik heb hem niet bij me.
1: Oké, dan pak ik mijn lijst er even bij.
0: Ja, moet je hem even pakken?
1: Dat krijg je natuurlijk als iemand in een thuisstudio zit. Ja, even kijken. Ja. Nummertje 31 op de lijst is een liedje van Kinderen voor Kinderen. Hoe kan het ook anders? En het is een liedje wat gemaakt is voor de Kinderboekenweek. Alleen, ja, deze is al... ik denk dat hij bijna 10 jaar oud is. Gruwelijk, dat is de eng.
0: Hè? Oh, ik dacht je gaat zeggen Boekenworm.
1: Nee, Arnoud, er zijn zoveel liedjes gemaakt voor de Kinderboekenweek. Daar hadden wel verschillende opties kunnen zijn, hoor. Had ook Giga Groen kunnen zijn, had Worden Wat Je Wil kunnen zijn. Had Op Avontuur kunnen zijn, lekker eigenwijs. Maar het is geworden Gruwelijk Eng van Kinderen voor Kinderen.

0: Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Nieuw Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: 8:08. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio.
3: Ja, allemaal een hele goede morgen. En als je zo meteen naar buiten gaat, belangrijk. Het is al een stukje warmer buiten dan dat je misschien denkt.
2: Ja, nou, ik zag vandaag, ik ben natuurlijk in Zwitserland geweest en een klein stukje in Italië. En daar was het hartstikke heet. Er was het de hele week 30 graden plus. Ja. Het was

0: het was geen wolkje aan de lucht.
1: Hebben wij niet gehad vorige week? Wij hadden vorige week al regen. En 20 graden, maar goed, hè?
0: Ja, maar ik kan al een beetje wennen, want vandaag wordt het gewoon hartstikke lekker weer.
1: Ja, maar je moet wel even, Arnoud, je moet even voor iedereen die zo meteen naar school moet, vertel even, hoeveel wordt het? Moet zonnebril, geen jas, wel jas, insmeren?
0: Oh, insmeren moet je altijd natuurlijk wel doen, ook als het minder heet is. Vandaag noemen ze dat een nazomerse maandag. Vandaag kan het op veel plekken 25 tot 29 graden worden, moet je nagaan. Lekker droog, veel zon en geniet ervan, want morgen, ja, vanaf morgen krijgen we veel regen.
1: Ai. Dus als ik jou zo hoor, vandaag zonder jas, morgen met jas.
0: Ja, dat is helemaal goed. Hey, als we nog even naar het afgelopen weekend kijken. Voetbal is weer begonnen, het nieuwe seizoen. En dan heb je natuurlijk allemaal clubs. Je hebt Ajax, PSV, Feyenoord. En die moeten er allemaal een beetje inkomen. En dan heb je ook wat kleinere clubs, zoals Telstar. Uit Noord-Holland, Haarlem volgens mij. En die zitten pas een jaartje in de eredivisie. En gisteren, ja, dat is heel bijzonder, heeft de keeper van Telstar 2 keer gescoord.
1: Hoe kan dat nou weer?
0: Nou, dat is knap, hè?
1: Maar dat hoort helemaal niet.
0: Nee, nou, de keeper die heeft 2 keer gescoord. Dat was, is niet heel gek, want hij neemt altijd de penalties. Dus als er dan een penalty moet worden genomen, dan komt hij vanaf de overkant van het veld aangelopen. Gaat hij hem erin trappen en dat heeft hij gedaan 2 keer. Is nog nooit gebeurd. Zijn naam is trouwens ook wel leuk. Het is Ronald Koeman.
1: Ja, het wordt steeds gekker. Het lijkt een soort halve 1 april grap, dit.
0: Nee, het is de zoon van.
1: Oh. Hey, dit is de ochtend. Is junior, aha.

0: Muziek van Luna Sabella op Hallo Kids Radio. En als we naar de klok kijken, dan zien we dat het...
1: Het is bijna. Het is 7:15, hè?
0: Ja.
1: Het is eigenlijk al bijna geweest. Maakt niet uit.
0: Het gaat erom dat als je... Arnett, je moet normaal gesproken niet per se de tijd zeggen. Je zegt gewoon, oké, ik kijk naar de klok en ik zie dat het tijd is voor het alarm.
1: Ja, het is. Ik kijk naar de klok en ik zie dat het tijd is voor het... Naar schoolalarm.
0: Ja, want we willen altijd graag dat iedereen natuurlijk op tijd naar school komt. Dus vandaar dat we een speciaal alarm hebben hier bij de radio. Nou hebben we bij onze buren wel eens de vraag gekregen. Want we zitten hier natuurlijk in een groot gebouw waar meerdere bedrijven zitten. Ja, die dachten in het begin dat het brandalarm afging. Nee, dat is het niet. Dus zij gebruiken het voortaan als koffiealarm. Slim, hè?
1: Oh, slim, ja.
0: Als wij het alarm aandoen... Kijk, ja, zij gaan niet naar school. Dus zij zeggen, nou, zodra we het alarm horen wat uit de studio komt... dan gaan we met z'n allen even koffie zetten. Slim.
1: Ja, je kan dit ook niet zachtjes doen, hè?
0: Nee. Want iedereen moet het wel horen, natuurlijk, ja.
1: Nou, let op, daar gaan we. Het naar schoolalarm. Ik ga hem nu aanzetten, klik.
2: Zo, daar gaan we. Attentie, jongens en meisjes. Dames en heren, papa's en mama's, ook naar het werk natuurlijk. We gaan aftellen, daar gaat hij. 5, 4, 3, 2... 1
0: naar school toe!

0: waren muizen Jul en Julia. En die horen natuurlijk bij attractiepark Julianatoren. Arnoud, nou zijn wij er pas een keertje geweest. En ja, ik snap wel hoe zij aan al die liedjes komen. Want elke attractie heeft als het ware een ander thema. Ja, ze kunnen wel even doorgaan.
1: Ik denk als je ervoor staat en je denkt, oh, daar gaan we ook weer een liedje over maken.
0: Ja, nou, ik denk inderdaad dat ze nog lang niet overal een liedje over gemaakt hebben. Want ze hebben bijvoorbeeld nog geen liedje over de brandweer. Ze hebben ook nog geen liedje over theekopjes. En ik mis eigenlijk ook nog wel een achtbaanliedje.
1: Oh ja. Nou ja, misschien moeten we dat even als tip doorgeven.
0: Ja, lijkt me een goed idee. Maar kunnen we niet nu doen, Arnoud. Want dan, als we nu uitgebreid gaan bellen in de uitzending, dan staat iemand anders op zijn klok te kijken. Hallo, het is mijn beurt.
1: Want ja, dus je denkt, wie is dat dan? Dat is natuurlijk de enige echte sprookjesboom.
0: Ja, die gaat zo meteen een verhaaltje vertellen. Dus ik denk dat die inderdaad denkt, leuk. Maar die Jul en Julia bel je maar op een ander moment. Zo meteen is mijn beurt.
1: Dat is zo. Zo meteen, om 8:30.

Mariette wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: een jarig hoera, hoera, dat kun je wel zien. Oh, hallo allemaal. Weet je waarom ik aan het zingen ben? Vast wel. Er was namelijk eens een feestje. Een feestje van Roodkapje. En natuurlijk was Klein Duimpje daarbij.
1: Zeg Klein Duimpje, waar ga ik heen? La la la, la la la. Ik ga naar Roodkapje bloemen brengen. Zij is jarig en zo aardig. Oh, ik heb zo'n zin in het feest van Roodkapje. Ik ga haar de mooiste bloemen geven die ik kan vinden. Kijk eens, wat een prachtig boeket. Roodkapje rood.
2: Nu heb ik je. Nu zul je mijn laarzen teruggeven. Jij denkt dat je slim bent, hè? Mooi niet.
3: Lang zal ze leven, lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria.
4: Ja, ja, hip, hip, hip, hip, hip. Hoera! En nou wat denken?
1: Gefeliciteerd met je verjaardag. Ik had een gigantisch mooi cadeau voor je geplukt. Echt heel mooi. Maar de reus...
5: Gaat het wel goed met je? Doe even rustig. Wil je een stukje taart?
1: Ik moet even bijkomen. Aardbeien graag.
2: Ik weet wel waar Klein Duimpje is. Klein Duimpje is naar het feestje van Roodkapje. Want die is jarig. En waar Roodmutsje is, is Klein Duimpje. Klef en toe. Bah. Ik ga ze maar eens opzoeken. Want ik geloof nu toch echt dat het niet lang meer duurt of ik heb mijn laarzen terug.
4: Ja, je hebt ook graag.
1: Leuk feestje dit, hè? Ik heb een gezellig en een lekkere taart. Het
6: is
1: toch
6: heerlijk. Het is weer
1: buiten, ja. Dan kijken.
4: Gezellig pakken, hè? Gezellig, hè? Ja,
2: leuk. Zo. Dus Roodkapje geeft een officieel feestje. En ik ben officieel niet uitgenodigd. Daar zullen ze spijt van krijgen. Ik pak niet alleen dat Klein Duimpje, ik verziek het hele feest. Roodkapje zal deze verjaardag nooit meer vergeten. Wat kriebelen die bloemen. Verdorie, het wordt steeds erger. Nog even en dan neem ik een reuzensprong. Grijp ik Klein Duimpje en pak ik mijn laarzen. Mijn dag kan niet meer stuk. Ik geloof dat mijn hooikoorts begint op te spelen. Waar is mijn zakdoek?
5: Wat mooi!
1: Voorzichtig, dat was de reus. Snel naar binnen allemaal. Dan kan de reus ons niet pakken.
7: Ja, dat lijkt me ook een goed idee. Ja, met z'n allen naar binnen.
4: Vlug naar binnen.
2: Hoi, koorts. Waarom moet mij dat toch altijd overkomen? Net nu Klein Duimpje bijna te pakken had. Dat is niet waar.
5: De kust is weer veilig. Kom maar naar buiten allemaal.
4: Oké. Nou.
5: Waren dat de bloemen die je voor mij geplukt had?
1: Ja.
5: Oh, Klein Duimpje. Wat mooi. Dit is het mooiste wat ik ooit heb gezien. Wat een prachtig cadeau. Hoe kan ik je bedanken? Nou, vooruit. Je bent een beetje klein, maar ik ben jarig. En wie jarig is, trakteert.
1: Ik ben gigantisch blij. Ik ben nog nooit zo gigantisch blij geweest.
0: Zo was de verjaardag van Roodkapje niet alleen voor haar een feestdag, maar ook voor Klein Duimpje. Het feest duurde tot de late uurtjes. En de gasten hadden het heel wat leuker dan de wolf, die natuurlijk niet uitgenodigd was. Maar dat is weer een heel ander verhaal.

0: Speciaal voor Bas, Kate op Hallo Kids Radio. En Arnoud, jij had nog nieuws. Ik ben benieuwd.
1: Ja, in Japan heb je heel veel kastelen en paleizen. En,
0: zien er wel een beetje anders uit trouwens dan hier in Europa. Dat moet je er wel bij zeggen natuurlijk.
1: Uit, ja. Ja. En vaak staat hij op een hele mooie plek. Ik heb dat in Zwitserland nu ook gezien. In Italië heb je hele mooie kasteeltjes. Ja. Nou, dat is mooi, daar hebben ze goed over nagedacht. Maar soms dan... willen ze ergens gaan bouwen. Dan moet een kasteel verplaatst worden. Nou, dat hebben ze afgelopen week in Japan gedaan.
0: Even terugspoelen. Ja. Verplaatst worden. Je hebt gewoon of het staat er of het staat er niet. Punt.
1: Ja, toch hebben ze deze verplaatst. Dat ging niet zomaar. Je wil natuurlijk niet dat kasteel helemaal afbreken.
0: Nee.
1: Je wil dat is een geheel verplaatst. Ja, hoe doe je dat dan? Nou, 1, 2, 3, trek. In Japan hebben gisteren 1800 vrijwilligers met dikke touwen een heel kasteel verplaatst.
0: Ik snap echt werkelijk waar niet hoe dit werkt.
1: Nou, wat hebben ze gedaan? Het kasteel zelf. Het is het kasteel Hirosaki. Dat weegt wel 360.000 kilo. Nou, dat is even zwaar als 60 olifanten. En vanwege een grote verbouwing stond het oude gebouw al 10 jaar op een andere plek. En nu mocht het dus terug. Dus ze hebben deze eigenlijk teruggeplaatst naar de goede plek. Dus dat is natuurlijk hartstikke goed. Maar ja, dat moet je in één keer doen. Dus moet je nagaan. Bijna 2000 mensen die daar dus met touwen doen alsof het een touwtrekwedstrijd is. En stukje bij beetje, want het ding stond op een grote kar, zeg maar, is dat dus weer teruggeplaatst. Nou, het stond eigenlijk op een rails. En heel voorzichtig gaan ging dat. En uiteindelijk staat hij nu weer op zijn plek.
0: Ik vind dat toch een gek idee. Want als ik nadenk over bijvoorbeeld de huizen hier in Nederland. Of nou ja, wij hebben hier ook nog wel her en der kastelen. Die kan je toch niet gewoon zo even oppakken? Dat zit toch gewoon helemaal in de grond? Ik bedoel, sommigen hebben een kelder en alles.
1: Ja, nou, dan moet je de kelder er even afhalen natuurlijk. Hè. Maar het kan wel. Dus in Japan laten ze zien dat het kan. Die mensen die hebben meegeholpen, die hebben wel een beetje spierpijn volgens mij.

0: deze hit heb je al veel gehoord hier bij Hallo Kids Radio. Een echte zomerhit uit de top 40. En als het aan ons ligt, creëren wij ook graag hits. Ja, dat doen we natuurlijk met de superhit. Want elke week hebben we een ander liedje wat we flink in het zonnetje zetten. Wat we extra vaak voorbij laten horen komen hier op Hallo Kids Radio. En deze week is dat natuurlijk K3.
1: Dit is de superhit van deze week.

0: Dat was muziek van Bruno Mars op Hallo Kids Radio. Ja, en Arnoud, ik zit even te denken, maar volgens mij kan die ook wel een keer in de platenkast. Die heeft ook al veel muziek gemaakt.
1: Nou, die gaat al lang mee, hoor, die Bruno Mars. 2004, toen begon hij echt professioneel muziek te maken. En zijn allereerste hit, weet je nog wat zijn allereerste hit was?
0: Ik denk I Wanna Be a Billionaire. Was een gokje?
1: Nee. Nou,
0: niet?
1: Ik moet wel zeggen, nee, jij weet het meestal wel goed, hoor. Want dit is echt jouw tijd. Maar zijn allereerste officiële liedje was Just The Way You Are in 2010.
0: Nou, nee. Dat was zijn eigen solo hit. Maar Billionaire kwam daar volgens mij voor al, hoor.
1: Oh, jij hebt gelijk. Ja,
0: ja, ja, ja ik denk al.
1: Ik zei het net al, je weet het altijd heel goed. Nee, inderdaad, dit is zijn eerste echte solo single, Just The Way You Are. En daarvoor zat inderdaad Billionaire met Travie McCoy.
0: Ja, ja, die meneer die kende dan even weer niet. Maar dat maakt niet uit. Ja, en zo werd er weer een hitmachine geboren. Hè, want Bruno Mars heeft alweer een hele hoop hits op zijn naam staan.
1: Ja, Travie McCoy kunnen we ook een hele week bij vullen, hoor, in de platenkast. Oh. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Ja, dat is een bekende zanger en rapper. Die ken je toch wel?
0: Ja, weet ik veel. Soms herken ik ze. Ja, nee, maar ik bedoel, dat heb jij toch ook? Soms heb je artiesten waarbij je de naam hoort, waarvan je denkt, nou, geen idee. En dan hoor je het liedje en denk je, oh ja, ja, maar dat geluid ken ik wel.
1: Ja, dit is ook weer zo natuurlijk. Zometeen, tussen 19, een hele andere muziek. Namelijk een muziek voor de allerkleinste. Het peuteruurtje.
0: Ja, met allerlei leuke liedjes. Dus elke dag hoor je dat op de radio. En na het peuteruurtje komt de gewone muziek gewoon weer terug. Hè. Dus nou ja, Kinderen voor Kinderen, K3, de top 40. Dat gaat even tijdelijk in de ijskast en komt dan na 10 uur er weer uit.
1: Dat is zo. Ja. De ochtendshow die is morgenochtend weer vanaf 6 uur. Met natuurlijk de prijsvraag, de geheime 10 voor 7 prijsvraag.
0: Ja.
1: Met de platenkast, met de ontbijttip en heel veel gezelligheid. Dus hopelijk tot morgen.
0: Ja, tot morgen allemaal.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Haha!

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: elke ochtend van 9 tot 10 hoor je Dikkie Dik. Natuurlijk op Hallo Kids Radio.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: Ik ben Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei.
1: We gaan een stukje rijden in onze auto. Twee handen aan het stuur en rij maar lekker in het rond.

0: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

0: Hey, hoi, Saartje met klappen. Hey, hoi, Saartje. Nu jullie.
1: Hey, hoi, Saartje.
0: Saartje.
2: Hey, hoi, Saartje.
0: Bijna, bijna, bijna. Er moet nog iets aan het begin.
2: Hey, hoi, Saartje.
3: Ha, goed hè, van jouw vriendin.
0: Heel goed, Saartje. Ik ben trots op jou.
3: Joepie.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Ken je alle dierengeluiden al? Kijk eens, daar zijn varkens.

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Wat er vandaag toch weer gebeurde in het Sprookjesbos? Klein Duimpje wilde wel eens weten hoe het zou zijn als hij later groot was. Want groot wordt toch zeker iedereen?
1: Als ik later groot ben, woon ik in een heel groot huis.
2: Ik ook.
1: Dan word ik brandweerman en red ik alle meisjes uit brandende huizen.
2: En als ik later groot ben, krijg ik een kindje. En dan lijk ik precies op mijn moeder.
1: Ja, dat is met alle meisjes.
2: Maar eerst moet ik natuurlijk trouwen.
1: Ja, ik ook.
2: Hey, waar blijf je nou? Is er iets?
1: Ja, hoe zal ik... Zeg goed kapje, vind je mij lief?
2: Heel lief.
1: En aardig?
2: Heel aardig.
1: Zullen wij dan, als we later groot zijn, gaan trouwen?
2: Nou, misschien wel, als we later groot zijn. Maar nu ben je nog veel te klein. Ik ga snel naar grootmoeder. Koekjes brengen. Dag, te klein duimpje.
1: Te klein? Te klein? Ik ben niet een veel te klein duimpje. Wacht maar tot ik later groot ben. De fakir?
3: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Dat was ik helemaal vergeten. Als je 3 keer op de grond stampt, komt u tevoorschijn.
3: Mm-hmm.
1: Nou, u kan me toch niet helpen. Roodkapje wil namelijk niet met mij trouwen, omdat ik te klein ben.
3: Mm-hmm. Voor dit kleine mini-rampje geef ik je dit wonderlampje.
1: Oef! Oh, zie je wel? Ik ben zelfs te klein voor een wonderlamp.
3: Wrijf hem op en doe een wens. Maak jezelf een ander mens.
1: Dus ik kan mezelf veranderen in een groot...
3: 3 keer mag je gaan proberen van je toekomst iets te leren. Maar pas op, het kan 3 keer. Dan verander je niet meer.
1: Ik hoef helemaal geen 3 keer te veranderen. Het kan in 1 keer. Ik wou dat ik zo groot was als de reus. Leuk, Roodkapje verrassen.
2: Ben niet bang voor de wilde dieren in het bos, in het bos.
1: Ra, ra, ra.
2: Wat ontzettend dom, zeg. Wie ben ik?
1: Oh, ja. Ra, ra, ra. Wie ben ik?
2: Klein Duimpje natuurlijk. Dat hoor ik al lang aan je stem.
1: Tada! Ben ik zo groot genoeg om met je te trouwen?
2: Groot misschien wel, maar ook ontzettend lelijk en dom. Ik trouw nooit met zo'n domme reus. Dag!
1: Lelijk en dom. Misschien moet dit minilampje mij toch maar een 2e keer veranderen in... mooi en slim. Hey, Roodkapje. Wil je nu met me trouwen?
2: Ben je niet meer die domme dikke reus?
1: Integendeel. Ik ben nu juist mooi en slim. Dus kom in mijn armen. Laten we trouwen.
2: Nou... Ah, de wolf! Ga weg, Engert!
1: Maar ik ben het. Klein Duimpje.
2: Daar geloof ik niks van. Je bent gewoon een enge wolf.
1: Blijf nou hier. Je bent om op te vreten.
2: Dat bedoel ik. Ik wil geen reus. En ik wil al helemaal geen wolf. Ik wil gewoon een aardige, lieve man met wie ik gewoon leuk kan spelen.
1: Een aardige, lieve man. Moet ik nu voor de 3e keer? Maar na de 3e keer verander ik niet meer. Een man met wie je gewoon leuk kan spelen. Roodkapje! Mag ik met je mee naar grootmoeder?
2: Hè, gelukkig. Zo ken ik je weer.
1: En als we de koekjes hebben gebracht, zullen we dan gewoon weer leuk gaan spelen?
2: Ja, leuk. Zeg, wat heb je er eigenlijk voor een lamp?
1: Die? Oh, die heb ik nooit meer nodig. Hij is ook veel te groot.
2: Oh.
0: Zo zie je maar weer. Je moet gewoon tevreden zijn met wie je bent en hoe je eruit ziet. Onze vriendjes leefden weer lang en gelukkig. En trouwen? Dat zien ze later wel, als ze groot zijn. Want groot worden we tenslotte allemaal, zelfs een kabouter. Maar dat...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim.
1: Winter in de tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
2: Voezel, voezel, snel, wakker worden!
3: Huh? Wat is er, Pip?
2: Kom nou kijken!
3: Oh!
4: De tovertuin is helemaal wit!
2: Ja, wat mooi! Kom, muts op en naar buiten!
4: Ja!
5: Tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
6: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
2: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
6: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
4: Ja, wat leuk!
2: Kijk, Woezel, je kan de pluisjes vangen.
5: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
2: Ah! Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
5: Hey! Wow!
2: Hier!
5: Oeps!
2: Oh nee, niet van die grote hoor, Woezel.
5: Oh jawel, Pip. Dit is een super reuzenbal, speciaal voor jou.
2: Wow.
7: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel.
5: Oh echt?
7: En hij heeft een hele grote bult.
5: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres. Echt niet.
7: Hij zegt niks. Hij zou toch niet boos op ons zijn, Woezel?
5: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
7: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
5: Best zielig, hè, Woezel?
3: Ja.
5: Oh! Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
2: Ja, goed idee. Ik help je mee.
5: Zo is hij groot genoeg, toch?
2: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
5: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet, snel meneer?
2: Hij zegt nog steeds niks.
5: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
2: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
7: Mm-hmm. Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
5: Ik ook. Dag, sneeuw,
2: dag,
5: meneer.
2: Sneeuw, meneer.
5: Dag, Pluisje.
2: Dag, Pluisje.
1: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over.
8: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

de leukste kidszender van Nederland. Dit is Hallo Kids Radio. De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Aanse. Come on, get

0: allemaal en ik kom uit Capelle en ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag merkte Roodkapje dat de draak erg chagrijnig was.
1: Sprookjes brengen in het bos.
2: Oh, nee! Daar gaan we weer. 1, 2, 3, 4, 5... Wat doe jij hier?
1: Ik hoorde u grommen en ik vroeg me af wat er was.
2: Ach, dat zal ik je vertellen. Ik maakte net een heerlijk vliegtochtje boven het Sprookjesmeer... toen ik bijna tegen de Fakir aanbotste.
1: Oh.
2: Ik kon hem nog net ontwijken... maar daardoor schoot wel de deksel van mijn schatkist open. Er vielen weet ik veel hoeveel dukaten in het meer. En die krijg ik natuurlijk nooit meer terug.
1: Wat erg voor u. Kan ik u misschien helpen?
2: En wat wil je ervoor terug?
1: Niets. Ik vind het veel te leuk om mensen te helpen. En draken. En soms ook geitjes. En heel soms de ruis. Maar dan alleen...
2: Ja, ik snap het al. Oh. Je helpt graag. Nou, als je me echt wilt helpen... zorg dan maar dat mijn schatkist weer vol komt. Hier.
1: Oh, die is wel heel erg leeg. Ik geloof niet dat ik zoveel mijn spaarpotje...
2: Dat dacht ik wel. Nou, laat me dan maar gewoon met rust, ja?
0: Die arme Roodkapje. Ze wilde de draak graag helpen. Maar ze wist niet hoe ze de schatkist weer vol met dukaten moest krijgen.
3: Hé, Roodkapje. Moet je eens kijken wat ik hier heb.
1: Oh, een dukaat. Hoe kom je daaraan?
3: Gekregen van de ezel. Omdat ik hem achter zijn oren heb gekrabbeld.
1: Maar natuurlijk, de ezel. Dank je wel, klein duimpje. Ga de draak dukaten brengen voor...
4: Dus jij wil wat van mijn dukaten? Nou, dat vind ik best, maar daar moet je wel wat voor doen.
2: Oh. Goed, als mijn schatkist maar weer volkomt.
4: Ja, niet zo snel, hè. Haal eerst maar eens wat verse distels voor me. Ik heb gehoord dat er bij de put van vrouw Holle hele lekkere staan.
2: Ja, ik ben al onderweg.
0: De draak vloog naar de put van vrouw Holle. En het duurde niet lang voordat hij weer terug was.
2: En?
4: Niet slecht. Zeker niet slecht. Hier, voor de moeite.
2: Wat? 1 dukaat? Wat heb ik daar nou aan?
4: Nou, graag of niet hoor. Alle beetjes helpen. Ja. Het is maar een lolletje. Wat moet ik anders? Ik kan geen kant op. Dan ga jij een beetje zeuren over je dukaten. Terwijl jij kan gaan en staan waar je wil. Ja. Ik zou die hele schatkist vullen. Als ik ook eens een keer zo vrij als een vogeltje rond kon vliegen over het Sprookjesbos.
1: Maar dat is een geweldig idee.
4: Ja. Een fantastisch idee. Ja, maar ik sta hier vast op die sokkel. En alleen de heks die kan maar... Hè? Wat is dat?
2: En? Wat zeg je hiervan?
4: Geweldig! Ja. Hey, langnek. Koud, hè, hierboven?
5: Ik geloof toch echt dat ik ze zie vliegen?
0: De draak maakte een lange rondvlucht over het Sprookjesbos. En de ezel keek zijn ogen uit.
4: Nou, jongens, dank je wel, hoor. Dit is echt het mooiste cadeau dat ik ooit gekregen heb. Nou, zet die schatkist maar neer. Maar ik waarschuw je, het kan wel even duren. Ja!
1: En? Heeft u alles weer terug?
2: Ha! Ik heb nu zelfs 1 dukaat meer dan eerst. Hier, die mag jij hebben. Omdat je me zo goed geholpen hebt.
1: Oh, nou, dank u wel hoor. Maar die hoef ik niet.
2: Wat? Wil je dan geen beloning?
1: U bent weer blij. Dat is voor mij beloning genoeg. Het is zo fijn iemand te helpen. Het is zo fijn.
0: Zo zie je maar weer. Als je iemand helpt, dan kan die ander jou misschien ook wel eens een keer helpen. Dat doet me trouwens denken aan... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: per la musica.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio, want de Kids Radio is super top en je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.

Hallo, we hebben vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: jou.
1: Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een heisje van snoep.

0: 1. Goodbye to you.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag...
2: Ja.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: jongens en meisjes. Hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar gaan we.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem. Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu de

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Party, party.

Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Bloeper de bloop, het begint te regenen.
1: Superheld van K3 is deze.

0: Schip ahoj, piráta!
1: Ah, mama!
0: Schip ahoj, banditjes. Zeg, wat ben je aan het doen?
1: Alle wind in de zeilen nog aan toe. Dit is mijn dagboek. En jij mag daar niet in lezen, want wat daarin staat is geheim.
0: Geheim? Oh, ja. Spannend. En zeg, staat er dan ook iets over mij in jouw dagboek?
1: Alle wind in de zeilen, Bertus. Wat heb ik nu net gezegd? Wat daarin staat is geheim. Dus dat mag je niet weten. De Gouden Raad van Piet Piraat. Een piraat die een geheimje hoort, die houdt zijn mondje toe en verklapt geen woord. Laat me nu verder schrijven, jongen.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Weekend. Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
1: Lopper de Plop.
0: Ze zijn er allemaal bij.
1: Hallo iedereen.
2: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
0: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
2: Yahoo!
0: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
2: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
1: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
2: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
4: Schip ahoy piraatjes.
0: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
5: Artie Barty.

0: dan met ons mee.
1: Boembaloo.
0: Doe dan mee en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

en noem hun naam en doe ze lekker na. Wie is dit?

0: ons mee.
1: Hey.
2: Kijk eens wat ik gevonden heb.
3: Een schatkaart.
0: Wat? Een schatkaart?
2: Inderdaad.
3: Zeg, waar heb je die gevonden, jongen?
2: In mijn kajuit.
3: In jouw kajuit?
2: Ja.
3: Alle wind in de zeilen, jongen. Wat ben jij toch een gelukszak. Oh, de gouden raad van Piet Piraat. Een piratenschat is heel veel waard. Je kan hem vinden dankzij een schatkaart.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Jij had een idee, we gaan oefenen voor een show.
4: We gaan in de spotlight voor publiek.
3: En dat doen we ook de koprol.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Jullie zijn superleuk. Groetjes van... Koen.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: mag ik in?
1: Lekker!
0: Oh, roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je? Je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hey, ik ben DJ Arnoud.
4: En ik ben DJ Mayoni.
3: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
4: Met het programma Opstaan.
5: Kom ik nog thuis of ben ik in slapen?
4: Opstaan.
3: Met de leukste liedjes.
4: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
3: En de geheime prijsvraag.
4: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
4: Opstaan wordt een feestje.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: gouden kleren van de keizer. Heel, heel lang geleden leefde er een bijzonder ijdele keizer. Alles wat er in zijn land gebeurde, vond hij onbelangrijk. Behalve of hij wel genoeg mooie kleren had en wat hij die dag zou dragen. De hele dag stond hij voor de spiegel en liet hij allerlei mensen langskomen, alleen maar om tegen hem te vertellen hoe mooi die was en wat voor een prachtige kleren hij toch aan had. Als je als vreemdeling in de stad kwam, nou, dan moest je er ook aan geloven. Dan werd je direct gevraagd om bij de keizer thee te komen drinken. Maar dan was het natuurlijk wel de bedoeling dat je zei dat hij de mooiste keizer was die je ooit had gezien. Op een dag waren er weer twee vreemdelingen. Of liever gezegd, twee oplichters, want dat waren ze. En ook zij moesten op de thee bij de keizer. Toen ze begrepen wat de bedoeling was, kregen ze een plan. Een heel slim plan. Ze keken elkaar aan en lachten in hun vuistje.
1: Ach, keizer, u ziet er natuurlijk puik uit. Ja, maar om nu te zeggen dat dit de mooiste gewaden zijn die we ooit hebben gezien.
2: Nee, eigenlijk niet.
0: De keizer liet vol afgrijzen zijn kopje thee vallen en draaide zich langzaam om. De tranen stonden in zijn ogen.
3: Wat? Hoe durft u? Is dat uw bedankje voor mijn gastvrijheid? Mijn kleding is gemaakt van de mooiste stoffen die er zijn. Ik laat ze uit de hele wereld komen en jullie beweren dat er iets mooiers bestaat?
2: Nou, kijk, keizer. Wij zijn wevers van beroep en lang geleden hebben wij een stof geweven die zo licht en prachtig was dat het een lust was voor het oog.
1: En niet alleen dat. De stof had nog iets speciaals. De mensen die dom zijn of niet geschikt voor hun werk kunnen de stof niet zien.
2: Nee, u begrijpt dat de koning voor wie wij de stof hadden gemaakt bijzonder gelukkig was met onze uitvinding.
0: De keizer begon te stralen van geluk. Hij zag het al voor zich. De mensen zouden van hun stoel vallen van zo'n bijzondere stof. Dat wilde hij ook.
3: Heren, ik geef u opdracht om voor mij deze stof te weven. Het kan me niet schelen wat het kost. Begin er onmiddellijk mee. Ik moet en zal het hebben.
1: Ach, maar natuurlijk, keizer, zoals u wilt. Hè. Dat alleen...
2: Dat gaat u wel een aardige goudzak kosten, als u begrijpt wat ik bedoel. Het vergt nogal wat denkwerk en kostbare dingen en dangen en dungels om dit voor elkaar te krijgen.
3: Geld speelt geen rol. Mijn lakei brengt u alles wat u nodig heeft.
0: Beladen met twee grote zakken vol goudstukken gingen de twee wevers naar hun werkplaats in het dorp.
1: Ja, zeg, laten we niet vergeten om weefgetouwen te kopen. Dan lijkt het allemaal wat echter.
2: Goed plan. Kom opschieten. Ik kan niet wachten tot alle kostbare spullen bij onze kamer worden gebracht. Yeah.
4: Goedemiddag, heren wevers. Ik breng u 100 spoelen met het mooiste en puurste gouddraad en een zak edelstenen. Oh ja, met de groeten van de keizer.
1: Zo, broer. Laten we die alvast veilig wegstoppen, zodat niemand ze ooit vindt.
2: Die twee zakken van de 6 koningszonen hebben ze ook nog steeds niet gevonden.
0: Dagen en nachten deden de wevers alsof ze druk aan het werk waren. Maar natuurlijk bleven de weefgetouwen leeg. Van tijd tot tijd stopte er een kar voor de deur met de fijnste zijde en juwelen. Allemaal voor die bijzondere stof. Maar ook die verdwenen weer in de zakken van de twee oplichters. En ondertussen in het paleis...
3: Oh, wat ben ik nieuwsgierig. Ik wil wel eens een kijkje nemen. Maar ja, het zou natuurlijk beter zijn als ik eerst iemand anders stuurde. Stel je voor dat ik de stof niet zie. Dan ben ik een domme keizer. Of erger nog, niet geschikt voor mijn beroep. Als ik nou eens mijn eerste minister stuur. Die man weet alles, die kan ik veilig sturen.
0: En zo gebeurde het dat de eerste minister de volgende dag naar de wevers vertrok. Niet helemaal op zijn gemak, want stel je voor dat hij de stof ook niet zag. Wat zou die dan eigenlijk zijn? Dom? Of niet geschikt voor zijn beroep? In ieder geval geen eerste minister meer.
2: Oh jee, het zweet loopt over mijn rug. Ik zie niets. Ik zie duidelijk dat ze zitten te weven, dat wel. Maar verder is alles leeg wat mij betreft. Daar heb stukje metaal. Ik ben de klos. Dat kan ik de keizer nooit vertellen, natuurlijk, dat ik niks gezien heb. Oh, wat nu?
1: En? Daar bent u sprakeloos van, hè? Hebt u ooit zoiets prachtigs gezien?
2: Ja, het prachtigste koningsblauw. En scharlakenrood. Wat vindt u van de patronen die we gewaakt hebben?
0: Ze beschreven de stof centimeter voor centimeter en de eerste minister bedacht dat hij dit maar beter goed kon onthouden om het zo aan de keizer te vertellen. Hij moest er toch niet aan denken dat iemand zou merken dat hij de stof niet kon zien. Dus toen de eerste minister bij de keizer kwam...
2: U gelooft het niet, keizer, maar wat ik daar zag in die werkplaats overtreft alles wat ik ooit gezien heb. De stof lijkt nog het meest op nou ja, de staart van een bouw, maar dan natuurlijk veel mooier en met veel mooiere kleurtjes.
0: De eerste minister ging nog even door en zat helemaal in zijn rol. Hij verzon het ene na het andere motief en ze werden steeds mooier en mooier.
3: Oh, het zal me geweldig staan, denk je niet? Word ik er een beetje interessant van, denk je? Als ik dat al niet was. Ik moet toch werkelijk de mooiste keizer op aarde zijn met die kleren. Oh, ik kan niet wachten om het aan te trekken en mezelf in de spiegel te bekijken.

0: In de dagen die volgden stopte er nog vaak een kar met zijde en parels, edelstenen en gouddraad. Nog 2 maal werden er ministers gestuurd om de stof te bekijken. En beide keren kwamen ze enthousiast terug met nog mooiere verhalen.
1: Eerste minister, luister, ik wil vandaag naar de wevers. Eens kijken hoe de stof eruit ziet. Ik hoor van iedereen de mooiste verhalen en ik hou het niet meer vol van nieuwsgierigheid.
0: En daar gingen ze, de nerveuze ministers. Met voorop een huppelende keizer die als een klein kind zong...
2: Spiegeltje, spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Ik ben de mooiste keizer van het land.
3: Ach, natuurlijk, u bent ook de mooiste. Goedemorgen, keizer. Hoogheid, hoge eerde, ja. U bent precies op tijd.
4: Exact op
3: We zijn
4: tijd.
3: Net klaar met het moeilijkste patroon van de stof.
4: Jongen, wat een klus, hè. Maar vindt u het niet prachtig, uw keizerlijke hoogheid?
1: Waar?
4: En kijkt u eens naar de glans?
1: Ja, prachtig. Zeer uitzonderlijk zelfs. Ik zie niets wat me niet bevalt.
0: De keizer stamelde maar wat complimentjes, want ook hij was totaal in paniek. Hij kon de stof natuurlijk ook niet zien.
1: Laat ik u verder niet storen, heren. Tot ziens weer. Mijn hemel, ben ik dan zo dom? Of erger, ik ben een slechte keizer. Hoe moet dat dan zonder mijn mooie kleren als ik geen keizer meer mag zijn? O jee, laat niemand dit merken, alsjeblieft.
0: Snel renden de wevers de keizer achterna.
3: Zeg, keizer, excuseert u mijn nederige kleinigheid. Zou u het niet prachtig vinden als het hele volk u kon bewonderen, naar u kon kijken in die prachtige nieuwe gewaden?
4: Oh, gaan we doen! Oh. Waarom organiseert u uw keizerlijke hoogste hoogheid geen optocht met alles erop en eraan?
3: De mensen zullen niet weten wat ze zien.
1: Dat is geweldig. Een betere gelegenheid kan ik me niet voorstellen. Maak voort, ga jullie gang. Dat is een prachtplan.

0: Met veel bombarie werden de kleren binnengebracht. En de twee wevers stonden vol bewondering in de lucht te wrijven over de onzichtbare stof. De keizer werd aangekleed. Er werden plooien glad gestreken. En er werd een sleep goed gelegd, maar niet heus. De keizer draaide zich heen en weer voor de spiegel en bekeek zichzelf aan alle kanten. Hij zei niets, maar dacht stilletjes:
1: Motorie, wat erg! Ik zie nog steeds helemaal niets. Helemaal niets. Maar niemand zegt iets, dus er zal toch wel stof zijn. Ik ben tenslotte een zeer bekwame en wijze, maar vooral heel mooie keizer. Bekwaam en wijs en mooi. Wijs en bekwaam. En vooral mooi.
0: De keizer maakte zich klaar om aan de optocht te beginnen. En de kamerheer graaide een beetje beschaamd naar de sleep en liep achter hem aan met lege handen. Toen de keizer buiten kwam, klonk er een oorverdovend gejuich van het volk. Prachtig! Oh, geweldig! Riep iedereen. En daar vertrok de stoet. De stad door. Niemand die toe durfde te geven dat de keizer geen kleren aan had. Nou ja, bijna niemand.
2: Mam, die meneer heeft geen kleren aan!
0: Eerst werd het muisstil op straat. Langzaam drong het tot iedereen door wat er aan de hand was. Want een kind zegt wat het ziet en zegt daarmee gewoon de waarheid.
3: Zo zeg, hallo deze naki!
0: Met een rood hoofd maakte de keizer zijn tocht door de stad af. Hij wilde niet toegeven dat hij er bespottelijk bij liep. En de wevers? Die waren er al lang vandoor. Met zakken goud, zijde, parels en edelstenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je...

0: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af! Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Luister via hallokidsradio.nl of met je smart speaker.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Ik was
1: echt
0: kapot.
1: Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

Kids Radio is echt super cool.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: Wat een verrassing, wat leuk meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
1: Ja.
0: Meisjes.
2: Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank je.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
2: Hey!

0: leukste radio die er is. En ook heel veel plezier om te luisteren. Groetjes, Duncan.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hey, ik ben DJ Arnoud.
3: En ik ben DJ Mayoni.
2: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
3: met het programma Opstaan.
0: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
2: Met de leukste liedjes.
3: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
2: En de geheime prijsvraag.
3: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
2: Elke schooldag, 's ochtends van 6.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Oh, dat scheelt.
1: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de Kids Radio echt heel leuk.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: was hard.
1: Ik denk dat ik een beetje doof ben geworden.
2: Oh, ik ben Vera en ik vind Kids Radio echt superleuk. Groetjes, doei!